0: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen. In november opent stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam Buitenschoolse Kinderopvang Hupsaké. Sinds deze week gelden in De Haan nieuwe tarieven voor het deponeren van restafval in ondergrondse afvalcontainers en afvalstraten. Een zak restafval tot 40 liter in een ondergrondse container kost voortaan 2 euro tegenover 1 euro vroeger. In een afvalstraat betaal je 1,5 euro voor een zak tot 30 liter. Wie een ondergrondse container gebruikt, kan alleen nog met een muntstuk van 2 euro betalen. In de afvalstraten blijft contactloos betalen mogelijk.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The 1-1.

0: komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
1: Dit is de Morning Show op B1.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je dag start. Met de Morning Show.

Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen. Nu zondag zal de binnenstad van Oostende autovrij zijn. Het gaat om de zone begrensd door de Vindictieve Laan, de Visserskaai, de Zeedijk en de Leopold 2-laan. In die zone is tussen 12 en 6 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Je kan de zone wel altijd stapvoets uitrijden. Het hele programma en alle praktische info staat op oostende.be/autovrijezondag. In november opent stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam Buitenschoolse Kinderopvang Hupsakee.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

Weerbericht. Er komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden. The Morning Show.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
6: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
7: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dat is de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
6: Vooral Vres-sur-Semois in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic of Dennis Bourkas mag de gevangenis verlaten met een enkel band ten laatste volgende week. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bourkas werd eerder dit jaar in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor belaging en verspreiding van naaktbeelden. Voor verkrachting ging hij vrij uit. Bourkas heeft 22 van zijn 36 maanden in de gevangenis gezeten. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier Bart De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
8: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sami Mehdi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
6: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medio ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Op de luchthaven in Charleroi is de staking van de luchtverkeersleiders begonnen. Die startte gisteravond om 10 uur en duurt tot 8 uur vanmorgen. Maar ze doen dat wel elke dag tot 10 oktober. Daar worden mogelijk zo'n 800 vluchten getroffen. De luchtverkeersleiders eisen hogere nachtpremies, maar het overleg daarover zit muurvast. Noordoosten van Spanje is getroffen door zwaar noodweer. De regen viel er met bakken uit de lucht en dat veroorzaakte problemen op de luchthavens van Barcelona en Valencia. Heel wat vluchten konden niet vertrekken of met vertraging. En ook het openbaar vervoer viel deels stil, onder meer door zware overstromingen. In Barcelona is daarbij ook een dode gevallen. Een man werd met zijn auto meegesleurd door een rivier en overleefde het niet. De Catalaanse hulpdiensten hebben het over meer dan 500 incidenten. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dinamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen, later wordt het droger bij 19 graden.
9: The Morning Show.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: bestuurders van voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende zijn opgestapt uit protest tegen de mogelijke schorsing van een andere bestuurder. Tegen die man zijn 6 klachten ingediend voor mogelijk seksueel misbruik van een 6-tal kinderen 10 tot 20 jaar geleden. De betrokken bestuurder ontkent de beschuldigingen en heeft zelf klachten gediend voor laster en eeroof. Sinds deze week gelden in De Haan nieuwe tarieven voor het deponeren van restafval in ondergrondse afvalcontainers en afvalstraten. Een zak restafval tot 40 liter in een ondergrondse container kost voortaan 2 euro tegenover 1 euro vroeger. In een afvalstraat betaal je 1,5 euro voor een zak tot 30 liter. Wie een ondergrondse container gebruikt, kan alleen nog met een muntstuk van 2 euro betalen. In de afvalstraten blijft contactloos betalen mogelijk. Triennale Beaufort en 3 andere West-Vlaamse kunstenfestivals bundelen vanaf volgend jaar hun krachten in COPPA. Dat nieuwe platform moet hedendaagse kunst in de publieke ruimte internationaal sterker op de kaart zetten. De Vlaamse regering investeert daarvoor 2,5 miljoen euro in de 4 festivals. En er komt ook een gezamenlijke internationale campagne en een artistiek project. Triennale Beaufort behoudt daarbij wel zijn eigen identiteit en programmatie.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Het weerbericht.
1: Er komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
0: Welkom.
2: Good morning everybody.
0: In the morning show. Wandering.

0: als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit komt dat vooral door de prijs.
6: De gemiddelde prijs is op 500 euro na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt 235.000 euro. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen 330.000 euro. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen 394.000 euro kost.
5: Vooral fris zuurstroomwijn in het zuiden van de provincie Namen is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD-Works. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op de 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Regeringspartij CD&V pleit voor een indexsprong alleen voor werklozen, zodat hun uitkeringen één keer niet meestijgen met de index. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in HLN in het kader van de federale begrotingsgesprekken. Premier De Wever moet de komende weken 10 miljard euro vinden. Politiek journalist Timmy van Diepen legt uit.
7: Hij zegt ja, de vorige keer met de centenindex, wie betaalt die prijs? Dat zijn natuurlijk de werkende mensen vooral en de gepensioneerden ook. Ja, en Sammy Medi zijn redenering is eigenlijk, die groep heeft nu genoeg betaald. Ja, nu is het eigenlijk aan de mensen die niet werken om dan aan die index te zitten van die mensen. En we moeten natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. En dat doe je alleen maar natuurlijk door het verschil tussen werken en niet werken zo groot mogelijk te maken.
5: Volgens CD&V moet dat een besparing van 300 miljoen euro opleveren tegen 2029. Daarnaast pleit Medi ook voor een verhoging van het remgeld en minder bedrijfssubsidies. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
8: Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
5: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En in de competitiefase van de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Lyon. Over een maand trekt Anderlecht naar Dynamo Zagreb in Kroatië. We krijgen een bewolkte dag met deze namiddag regen vanaf de kust, maximaal rond 18 graden. Morgen start wisselend bewolkt met nog kans op wat regen. Later wordt het wel droger bij 19 graden. Zaterdag veel wolken en meestal droog. Zondag eerst kans op regen, later opklaringen. Maximaal dit weekend rond 20 graden.
4: The Morning Show. Morning Show.

passion of the groove.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen. In november opent stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam buitenschoolse kinderopvang Hupsakee. Sinds deze week gelden in De Haan nieuwe tarieven voor het deponeren van restafval in ondergrondse afvalcontainers en afvalstraten. Een zak restafval tot 40 liter in een ondergrondse container kost voortaan 2 euro tegenover 1 euro vroeger. In een afvalstraat betaal je 1,5 euro voor een zak tot 30 liter. Wie een ondergrondse container gebruikt, kan alleen nog met een muntstuk van 2 euro betalen. In de afvalstraten blijft contactloos betalen mogelijk.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is de Morning Show op B1. B1.

0: nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Negen Vlaamse gemeenten krijgen promotie. Ze worden geen stad, maar krijgen van de overheid wel een kleinstedelijke functie. Door hun goede ligging of omdat ze al goed verstedelijkt zijn. Waardoor ze belangrijk zijn voor de ruimere regio. Het gaat onder meer om Aalter, Houthalen-Helchteren en Zelzaten. Burgemeester Brent Meuleman reageert voorzichtig positief.
2: We zijn een kleine gemeente waar kanaal, E34, R4 allemaal samenkomen op een paar vierkante kilometers met een hoge bevolkingsdichtheid. Wel, ik vind het heel belangrijk dat een overheid die dergelijke projecten trekt, financiert, ondersteunt, maar ook de keuzes bepaalt. Maar dat gaat ook verder. Postkantoren, bankkantoren, noem maar op. Waar gaan we in de toekomst welke voorzieningen hebben?
1: De promotie moet het voor die gemeente ook makkelijker maken om extra woningen of een zwembad te bouwen, bijvoorbeeld. Al maar meer Vlamingen fietsen naar hun werk. In alle provincies stijgt het aantal. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SDWorks. In Oost-Vlaanderen fietst meer dan 1 op 4 naar het werk, net als in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1 op de 8. Het aantal Vlamingen dat een woning koopt in Wallonië blijft stijgen. In de eerste helft van dit jaar ging 1 op de 6 verkochte huizen naar mensen uit Vlaanderen. Dus iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de nieuwste Ardennenbarometer van de notarissen. Volgens vastgoedexpert Bjorn Kokuit van HLN komt dat vooral door de prijs.
3: De gemiddelde prijs is op €500 na eigenlijk identiek aan die van vorig jaar en bedraagt €235.000. Hoevalize, dus de duurste gemeente, en daar betaal je net geen €330.000. Dat is natuurlijk goedkoop als je weet dat een woning in Vlaanderen €394.000 kost.
1: Vooral frisuur Sunwine, het zuiden van de provincie Namen, is populair. Daar ging meer dan de helft van de verkochte huizen naar Vlamingen. Amerikaans president Trump dreigt ermee om de handel met de Europese Unie stop te zetten of om zware importtaxen op te leggen. Aanleiding is het aanbod van Europees Commissievoorzitter von der Leyen gisteren om van Canada een geassocieerd lid van de EU te maken. Belachelijk, zegt Trump.
4: Canada has been a terrible trade partner. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: De Canadese premier Carney pleit er al langer voor dat middelgrote machten samenwerken om een tegengewicht te zijn voor grote landen zoals de VS. En 2025 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Volgens experts is de kwaliteit van onze wijnen uitzonderlijk en scoren ze allemaal ruim 80%. De experts hebben er ongeveer 300 geproefd en ook dit jaar belooft dus uitzonderlijk goed te worden voor onze wijnboeren door de warme zomer. Grijs vandaag, eerst nog meestal droog, na de middag regen, vooral in het westen en centrum van het land. We krijgen maximaal rond 18 graden. Morgen eerst zon, later weer wolken, maar zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag grijs en soms wat lichte regen bij 22 graden. Zondag eerst regen, later droger en 20 graden.
5: Dieter Troeblijn, The

0: komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
1: Pieter Troeblijn op B1.

0: vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1. Dieter Troeblijn. Again.

goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen. Nu zondag zal de binnenstad van Oostende autovrij zijn. Het gaat om de zone begrensd door de Vindictieve Laan, de Visserskaai, de Zeedijk en de Leopold 2-laan. In die zone is tussen 12 en 6 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Je kan de zone wel altijd stapvoets uitrijden. Het hele programma en alle praktische info staat op oostende.be/autovrijezondag. In november opent stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam Buitenschoolse Kinderopvang Hupsaké.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dieter Troeblijn.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.

Een bijzonder goedemiddagje. Welkom bij B1 Regionaal. Wij zeggen elke dag enjoy the music, maar tussendoor ook het nieuws uit onze regio. We gaan het even doornemen tussen nu en 1 uur. Welkom bij B1 Regionaal.

0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.
1: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Nu zondag zal de binnenstad van Oostende autovrij zijn. Het gaat om de zone begrensd door de Vindictieve Laan, de Visserskaai, de Zeedijk en de Leopold 2-laan. In die zone is tussen 12 en 6 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Je kan de zone wel altijd stapvoets uitrijden. Het hele programma en alle praktische info staat op oostende.be/autovrije zondag.
0: B1 Regionaal.

0: van regionaal.
1: In november opent Stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam Buitenschoolse Kinderopvang Hupsakee.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
7: Dit is jouw donderdag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal. Enkele bestuurders van voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende zijn opgestapt uit protest tegen de mogelijke schorsing van een andere bestuurder. Tegen die man zijn 6 klachten ingediend voor mogelijk seksueel misbruik van een 6-tal kinderen 10 tot 20 jaar geleden. De betrokken bestuurder ontkent de beschuldigingen en heeft zelf klachten gediend voor laster en eeroof.
1: Welkom in B1 Regionaal.

0: Sinds deze week gelden in De Haan nieuwe tarieven voor het deponeren van restafval in ondergrondse afvalcontainers en afvalstraten. Een zak restafval tot 40 liter in een ondergrondse container kost voortaan 2 euro tegenover 1 euro vroeger. In een afvalstraat betaal je 1,5 euro voor een zak tot 30 liter. Wie een ondergrondse container gebruikt, kan alleen nog met een muntstuk van 2 euro betalen. In de afvalstraten blijft contactloos betalen mogelijk.
1: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: is B1 Regionaal.
1: Triennale Beaufort en drie andere West-Vlaamse kunstenfestivals bundelen vanaf volgend jaar hun krachten in COPPA. Dat nieuwe platform moet hedendaagse kunst in de publieke ruimte internationaal sterker op de kaart zetten. De Vlaamse regering investeert daarvoor 2,5 miljoen euro in de vier festivals. En er komt ook een gezamenlijke internationale campagne en een artistiek project. Triennale Beaufort behoudt daarbij wel zijn eigen identiteit en programmatie.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijs.

0: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld.
2: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
3: Canada en Europa. Are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
2: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
4: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
2: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
1: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: B1. Yeah. Enjoy the music.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Canada wil intensiever samenwerken met Europa. Dat heeft premier Carney gezegd in het Europees Parlement. Hij gaat daarmee in op het voorstel van Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Zij wil dat Canada het eerste geassocieerde lid van de EU wordt. We zijn sterk apart, maar nog sterker tezamen, zei Carney.
2: Canada and Europe are each strong. Europe and Canada are stronger together. Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
1: Carney stelt voor om intensief samen te werken, onder meer rond defensie, energie en industrie, maar ook voor een vlotte uitwisseling van werknemers en studenten. 2 op de 3 werkzoekenden krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, ook niet als ze worden afgewezen. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Acerta. Zelfs na testen of taken krijgt bijna 1 op 3 nooit resultaten te zien. Naomi Rulus van Acerta legt uit.
3: We hebben eigenlijk jaren van arbeidsmarktkrapte gekend. En dat wil zeggen dat nu, met de arbeidsmarkt van vandaag, dat er voor bepaalde vacatures werkgevers opnieuw meer sollicitaties ontvangen. En dat verhoogt de administratieve belasting, wat het ook weer moeilijker maakt om elke kandidaat individueel op te volgen en te voorzien van uitgebreide feedback.
1: Vooral jongeren en 50-plussers horen na hun sollicitatie vaak niets meer. In Sint-Jans-Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een voertuig uitgebrand, mogelijk na een ontploffing. Dat zegt de brandweer. Zij konden voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele huizen. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vorige nacht zeker 18 gewonden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones, dat meldt de burgemeester. Volgens hem werden opnieuw huizen van gewone burgers aangevallen en dus geen militaire doelen. Ook in andere delen van Oekraïne sloegen Russische raketten en drones in, onder meer op spoorwegen. En rode duivel Leandro Trossard moet afhaken voor de Europa League-wedstrijd van zijn ploeg Besiktas tegen Marseille vanavond. Hij is geblesseerd. Volgens Turkse media is het wel niet zo erg. Trossard zit morgen wellicht in de eerste selectie van onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel voor de Nations League-wedstrijden van de Duivels eind deze en begin volgende maand tegen Italië, Frankrijk en Turkije. Vanmiddag en vanavond blijft het bewolkt met vooral in het centrum en westen regen, maximaal rond 18 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 20 graden. Zaterdag soms lichte regen bij 22 graden. Zondag geleidelijk droger en 20 graden.
4: Enjoy the music. Be one. Be one.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: B1, de radio aan zee.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: bestuurders van voetbalclub KV Dixmuiden Oostende zijn opgestapt uit protest tegen de mogelijke schorsing van een andere bestuurder. Tegen die man zijn 6 klachten ingediend voor mogelijk seksueel misbruik van een 6-tal kinderen 10 tot 20 jaar geleden. De betrokken bestuurder ontkent de beschuldigingen en heeft zelf klachten ingediend voor laster en eeroof. Sinds deze week gelden in De Haan nieuwe tarieven voor het deponeren van restafval in ondergrondse afvalcontainers en afvalstraten. Een zak restafval tot 40 liter in een ondergrondse container kost voortaan 2 euro tegenover 1 euro vroeger. In een afvalstraat betaal je 1,5 euro voor een zak tot 30 liter. Wie een ondergrondse container gebruikt, kan alleen nog met een muntstuk van 2 euro betalen. In de afvalstraten blijft contactloos betalen mogelijk. Triennale Beaufort en 3 andere West-Vlaamse kunstenfestivals bundelen vanaf volgend jaar hun krachten in COPPA. Dat nieuwe platform moet hedendaagse kunst in de publieke ruimte internationaal sterker op de kaart zetten. De Vlaamse regering investeert daarvoor 2,5 miljoen euro in de 4 festivals. En er komt ook een gezamenlijke internationale campagne en een artistiek project. Triennale Beaufort behoudt daarbij wel zijn eigen identiteit en programmatie.
1: Tot zover het regionieuws. Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Weerbericht.
1: Er komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
0: B1. B1.

0: Kassenmarkt gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Enjoy the music. Be one.

software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: zondag zal de binnenstad van Oostende autovrij zijn. Het gaat om de zone begrensd door de Vindictieve Laan, de Visserskaai, de Zeedijk en de Leopold 2-laan. In die zone is tussen 12 en 6 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Je kan de zone wel altijd stapvoets uitrijden. Het hele programma en alle praktische info staat op oostende.be/autovrijezondag. Enkele bestuurders van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende zijn opgestapt uit protest tegen de mogelijke schorsing van een andere bestuurder. Tegen die man zijn 6 klachten ingediend voor mogelijk seksueel misbruik van een 6-tal kinderen 10 tot 20 jaar geleden. De betrokken bestuurder ontkent de beschuldigingen en heeft zelf klachten gediend voor laster en eeroof. Triennale Beaufort en 3 andere West-Vlaamse kunstenfestivals bundelen vanaf volgend jaar hun krachten in Coppa. Dat nieuwe platform moet hedendaagse kunst in de publieke ruimte internationaal sterker op de kaart zetten. De Vlaamse regering investeert daarvoor 2,5 miljoen euro in de 4 festivals. En er komt ook een gezamenlijke internationale campagne en een artistiek project. Triennale Beaufort behoudt daarbij wel zijn eigen identiteit en programmatie.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

0: we snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
1: Dit is After Work, Hannes Royens op B1.

Fijne classic van Gary Halliwell. It's Raining Man kreeg je. Welke plaats zou jij willen horen tussen nu en 6 uur? Mag je me laten weten via de gratis B1-app. Dit is de headliner, al aangekondigd voor volgend jaar van Pukkelpop. Tame Impala komt langs dan. Dit is Loser. Welkom.

0: van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After work. Op B1.

ZZ Top, Give Me All Your Lovin' hier op B1, terug naar 85. Werd aangevraagd trouwens door Patrick via de gratis B1-app. Van de jaren 80 nu naar de jaren 90 doen we met Nomad. Goedemiddag, nog tot 6 uur zijn we samen met Afterwork. En jouw muziek kan erbij via de gratis B1-app.

Geweldig nummertje. Dit is Sfeer uit Indië op je radio met Mundiantu Bhagke van Punjabi MC. Daarvoor Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Bad Boy krijg je. En deze geweldige classic komt uit de jaren 90, terug naar 97 met Natalie Imbruglia. Dit is Thorn. Heel graag tot straks na het nieuws van 5 uur voor meer Afterwork.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Uit de wereld. Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Je hoort Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
2: Het positieve daarin is dat ze echt strenge verplichtingen oplegt voor platformen die gewoon veiliger moeten zijn voor onze jongeren. Vandaag zien we dat de kinderen eindeloos scrollen omdat het ook zo verslavend is ontworpen. Of dat ze via algoritmen bepaalde in een soort van rabbit hole geraakt. En dus we eigenlijk willen Europa die risico's aanpakken en ervoor zorgen dat platformen veiliger zijn voor de kinderen.
1: Vooraleer een kind wil inloggen, zal het eerst zijn identiteit moeten bevestigen. Bijvoorbeeld met It's Me. In Hechtel-Exel in Limburg is 1 Amerikaanse militair zwaar gewond geraakt. Hij raakte in de problemen toen hij de controle verloor over zijn parachute na een windstoot. 4 andere militairen raakten lichter gewond. De militairen namen deel aan een grote internationale oefening met in totaal 250 parachutisten. Actrice Chris Bonny is overleden. Je kent haar misschien nog als Yvette uit Thuis. Die rol speelde ze tussen 2001 en 2016. Ze was de mama van Simon, het personage van Marleen Merks. Bonny stond ook op het theater en speelde ook in films, zoals Het gezin van Pamel. Ze werd 90. Koningin Mathilde gaat zondag naar New York. Ze zal daar 3 dagen aanwezig zijn op een vergadering van de Verenigde Naties. Op de agenda staan onder meer een ontmoeting met de secretaris-generaal Antonio Guterres. En ze zit ook samen met verschillende organisaties van de VN. Het ontwikkelingsprogramma bijvoorbeeld, dat wordt geleid door ex-premier Alexander De Croo. Coward van Lucas Dont zal dit jaar het Filmfest Gent openen. Het is al de 3e keer dat Dont die eer krijgt. En dat is geen toeval, zegt programmator Wim de Witte. Het Filmfest Gent loopt van 7 tot en met 18 oktober. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 12. Morgen droger en meer zon bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met kans op regen bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger met kans op zon in de namiddag en 20 graden.
3: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

0: komen snel meer wolken en dan krijgen we regen of buien. Later weer opklaringen en droog bij 18 graden. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en droog met maxima rond 19 graden. Zaterdag wisselen wolken af met opklaringen en er kan af en toe wat lichte regen vallen bij 20 graden. Zondag eerst zwaar bewolkt met kans op een bui, maar na de middag toch droog en dan komen er brede opklaringen bij 18 graden. Maandag een mix van zon en wolken aan zee, dan blijft het droog met maximaal 17 graden.
1: After Work met Hannes Rooyens.

David Guetta en Tones and I. En Teddy Swims uiteraard. Gone, gone, gone. Kreeg een berichtje binnen van een grote fan van onze jaren 80 muziek. Van Mark. Hij vroeg nog eens deze goede classic aan uit die geweldige periode, de jaren 80. I Think We're Alone Now. Dit is Tiffany uit 1987. Goedenavond, welkom bij B1.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Rooyens.

Oxide, Sleeping in My Car. Straks is dan Birdie, Tracy Ullman en Brain Power. Na deze goede classic van Diana Lewis, Bleeding Love is dit. Goedenavond. We zijn ook samen een klein half uurtje tot 6 uur met Afterwork hier op deze fijne radiozender B1.

Met She Goes Nana van de radio's gaan we naar 6 uur. Hè. En daarmee zit het erop voor vandaag met Afterwork. Maar ja, geen paniek, morgen ben ik er terug. Vanaf 4 uur in de namiddag gaan we het weekend afsluiten met goede muziek. En jouw suggestie kan er nu al bij via de B1-app uiteraard. Nicky Yor en Dazzy New. Dit is Sunroof. Geniet nog van je donderdagavond. En vooral van de goede muziek hier op B1.

samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Vlaams minister van Omgeving Joop Broens geeft een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de luchthaven Oostende-Brugge. De beslissing komt er nadat de rechter in april het vorige ministerieel besluit vernietigde. De nieuwe vergunning bevat strengere voorwaarden, onder meer voor vrachtvluchten, trainingsvluchten, nachtvluchten en motortests. Ook geluidshinder wordt opgevolgd en bij overschrijding van de vastgelegde normen moeten bijkomende maatregelen worden genomen. Nu zondag zal de binnenstad van Oostende autovrij zijn. Het gaat om de zone begrensd door de Vindictieve Laan, de Visserskaai, de Zeedijk en de Leopold 2-laan. In die zone is tussen 12 en 6 geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Je kan de zone wel altijd stapvoets uitrijden. Het hele programma en alle praktische info staat op oostende.be/autovrijezondag. In november opent stad Oostende een nieuwe buitenschoolse kinderopvang op de site Wiegeliet in Mariakerke. Deze zomer deden de kinderen voorstellen voor de nieuwe naam. Daarna konden ze tijdens een echte stemming hun favoriet kiezen uit de 5 geselecteerde voorstellen. De nieuwe locatie krijgt de naam Buitenschoolse Kinderopvang Hupsaké.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Welkom bij B1. Goeie avond.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dit is B1.
5: B1.
4: Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een social media verbod voor kinderen onder de 13, dat heeft de Europese Commissie beslist. Tussen de 13 en de 15 mogen kinderen enkel een account maken met toestemming van de ouders. En er komt een tijdslimiet, maximaal 1 uur. Dat is een goede zaak, vindt Vlaams minister van Media Sieltje van Achter.
2: Met de Vlaamse regering willen wij ook dat platformen gewoon veiliger zijn, dat de echte risico's worden aangepakt. En dat is wat Europa voorschrijft, strenge verplichtingen voor die platformen die eigenlijk moeten veilig zijn. Als een product niet veilig is, dan mag dat niet verkocht worden. Hè. Dan halen ze dat uit de schappen. Maar online moet dat ook gelden en dus die platformen moeten gewoon ook echt veilig zijn.
1: De lidstaten moeten die plannen nu eerst nog goedkeuren. Goed nieuws van bij spelletjesmaker Kartamundi in Turnhout. Daar zoeken ze 100 nieuwe mensen, vooral technische profielen. Voor snijden, verpakken en drukken bijvoorbeeld. Op dit moment werken er zowat 600 mensen voor Kartamundi in ons land. In Saoedi-Arabië is een dode gevallen nadat hij geraakt werd door het puin van een neergehaalde drone. Er vielen ook 2 gewonden. Ook meerdere gebouwen en voertuigen raakten beschadigd. Volgens de civiele bescherming was de drone afkomstig van Houthi-rebellen in buurland Jemen. En Afi Tiam mag weer. Een jaar na de heisa op het WK in Tokio start ze morgen opnieuw in een zevenkamp. Dit keer in Talence in Frankrijk. Tiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Ze is 32. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben hun laatste groepswedstrijd gewonnen op het EK in Finland. Het werd 3-0 tegen Servië. De Dragons zijn nu zeker van de 8e finales. Op het WK vorig jaar gingen ze eruit in de kwartfinales. Nu willen ze beter doen. Op meer dan 70 plaatsen is het nu zondag autovrije zondag. Nog nooit deden zoveel steden en gemeenten daaraan mee. Vorig jaar waren het er nog maar 53. In sommige steden zijn er straatfeesten, in andere mag je gewoon niet met de auto door. Iedereen organiseert het op zijn eigen manier. Ook Wallonië doet mee onder de naam Dimanche sans voiture. We krijgen een bewolkte avond met regen in het centrum en het oosten van het land. Later vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen droog en zonnig bij 20 graden. Zaterdag bewolkt met hier en daar een bui bij een graad of 22. Zondag start regenachtig, maar doorheen de dag wordt het droger, kan de zon erdoor komen en dan tot 20 graden.
0: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

too fast.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: the courage.
1: Welkom bij B1.